Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker 2 doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Ewald van Lint met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Lied met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buitendoor omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegdekschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De eerste dagelijkse files dienen zich aan. Hier en daar rijdt het wat langzamer. De langste file staat op de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en 15 minuten.
2: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 1. Beleef de

0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schorrol. Komt dus door een ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid.

0: Goedemorgen. Een uur lang terug naar de jaren 70.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte blijft vandaag gelukkig wel uit tot nu toe. Op de meeste plekken rijdt het hier en daar wel wat langzamer, maar echt enorme files die zijn vrij zeldzaam. De langste file in het land is 30 minuten lang nu op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Voor Sliedrecht 9 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Verder ook een probleem op de N9. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Schorrel. Komt er een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus houd daar rekening met vertraging.
4: We

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor, maar er zijn wel een paar ongelukken die opvallen. Allereerst op de A59 richting Den Bosch. Bij Heusden ging het mis. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Dussen heb je 20 minuten vertraging. Ook bij Den Haag ging het mis op de A12 komende vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein daarom een kwartier in de file over 8 kilometer. 1 rijstrook is er dicht. Dan is de weg weer helemaal vrij bij Hardingsveld-Giessendam op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Vanaf Gorkum nog wel een file, ongeveer 15 minuten, maar die kan dus wel langzaamaan gaan oplossen.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. 2 mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits valt op de meeste plekken nog altijd mee. Er staat 120 kilometer en we zijn reeds over het drukste moment heen. Wat nog wel opvalt is een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost op de A2. Vanuit Utrecht gezien vielen vanaf Vinkeveen. 7 kilometer en een kwartier extra. Dan goed nieuws in Brabant over de A59. Richting Den Bosch is de weg weer vrij bij afrit Heusden na een ongeluk. Nog wel vielen, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog steeds de dichte N9... In beide richtingen is de weg afgesloten bij Schorrel na een ongeluk. Omrijden kan daar lokaal. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren.
5: We

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere bijzonderheden te melden, maar op de meeste plekken gaat het gelukkig vrij soepel nu. Op de A1 richting Apeldoorn wel een ongeluk bij Hoenderloo. Vanaf Kootwijk heb je 10 minuten vertraging. Verder bergingswerk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Vanaf Vinkeveen een kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. En dan de A20 naar Gouda. Voor Schiedam 3 kilometer en 10 minuten. Door een ongeluk is één rijstrook dicht.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drietal files die nog langer zijn dan 5 minuten. Allereerst de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo een half uur door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten, 7 kilometer door een pechgeval. Eén rijstrook is afgesloten. En tenslotte nog steeds file op de N62, de Westerschelde-tunnel, vanuit België gezien. Ongeveer 10 minuten extra. Er staat een kapotte auto in de tunnel.

Uit de jaren 80 hoorden we Eddie Grant en Electric Avenue. Nou, in de jaren 80 reden ze nog niet elektrisch, lijkt me. En net de Britse zangeres Cilla Black en You're My World. Oh, dat is toch prachtig als ze dat over je zingen. Help, het marktaandeel zakt niet bij KBC Radio natuurlijk, maar bij een zender van de buren. Straks hoe je zoiets gaat oplossen. Maar eerst lekkere muziek in het zoute uur. En een van die lekkere liedjes is er een van Billy Joel, Honesty.

Simpele tekst voor een liedje, Simply Beautiful. Mooi liedje van de Nederlandse formatie Lois Lane. Twee dames uit Amsterdam, als ik me wel herinner.

0: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar kleine files die opvallen. Op de meeste plekken gaat het hartstikke goed hoor. Op de A4 naar Amsterdam is één rijstrook dicht bij Zoeterwoude door een pechgeval. Er is maar één rijstrook dicht dus en de vertraging valt dus ook wel mee. Ongeveer 10 minuten vanaf Leidschendam. En opnieuw druk op de A12 richting de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en momenteel 10 minuten.

de achteruitkijkspiegel. We hadden uit 1977 Sevilla van de Nederlandse groep BZ. En Lekker Zomers, de band zonder naam. Dat betekent het eigenlijk. En net de, klinkt een beetje triest, The Last Farewell van niemand minder dan de Brit Roger Whittaker. Helaas niet meer onder ons. En hier is Smoke on the Water van Deep Purple.

0: En dan hebben we in ons zoute uur weer even de radioles. Let op. Oeps, het marktaandeel zakt. Shit, u was net zo lekker bezig. En nu kelderen de luistercijfers. Het ligt natuurlijk niet aan u, want bij die peilingbureaus kunnen ze gewoon niet rekenen. Toch stelt de directeur u verantwoordelijk en u zult de programmering moeten aanpassen. Met name de uren waarop u zelf te horen bent zijn behoorlijk in elkaar gezakt. En let dus op dat uw collega's de cijfers niet onder ogen krijgen. Je of u roept alle medewerkers bij elkaar en vertelt dat uw werkzaamheden als discjockey niet langer te combineren zijn met uw zware taak als programsvuurder. Het gaat allemaal erg lekker. Uw programma scoort goed. Maar u heeft de knoop doorgehakt. U gaat zich volledig richten op het programsvuurerschaft. Die talentvolle jongen moet toch maar weer terug in de dagprogrammering. En de voormalige morningjock mag terugkomen in het weekend. De door u binnengehaalde vrienden zullen helaas weer moeten vertrekken. Tja, vriendjespolitiek is leuk, maar alleen als het u uitkomt. Hey!
1: Nummer 1.
2: Geniet van KBC's Retro Top 3.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: De Vries en Lampie heeft een speciale afdeling gecreëerd voor de Nederlandse Young Lady. Voor meisjes met een goede smaak. Jeugdige en aparte modellen. En ook berekend op een jonge beurs. Young Lady. Jong, vlot en actueel. De Vries en Lampie, Kalverstraat 3 en 5 bij de Dam in Amsterdam.
2: Hallo, waar gaan jullie heen?
3: Naar Esso. Ja, naar Esso. Voor Esso Mix, Esso Service en een unieke ruimtevaartkaart voor 75 cent.
2: Brom ook naar Esso.
4: Vanaf de hoge Wageningse Berg draaien wij jouw hits op jouw station KBC.

Twice as much met True Story. Als je een verzoek wilt doen, ga even naar mark@kbcradio.nl en mail me een liedje. En wat misschien nog leuker is, mail 3 liedjes uit de jaren 60 of mail 3 tips uit de jaren 70. We doen er wat mee. Wat mij betreft, tot een andere keer. Tot morgen.

0: Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezender.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A15 richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Bij Arkel is één rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. De andere kant op hierdoor ook een file, ongeveer 10 minuutjes.
4: We are officially the hottest AM station.
5: A91. Onderweg met Bob.

liedje. Een liedje zingen of een liedje meezingen. EWF. Earth, Wind and Fire. Aan het jaar 1976. Mooi jaar. Het jaar van de kat. Hotel California bijvoorbeeld. En heel veel andere lekkere muziek. Maar dit komt er ook vandaan. Earth, Wind and Fire. Op KBC Radio. Woensdag vandaag. Ik heb er zo zin in. Ik zit gewoon dwars door die platen praten. Dat ik gewoon zo enthousiast ben vandaag. Maurice is nog lang niet klaar, merk ik.

koffie dan maar. Ho. Ja, die tune ook nog niet, hè? Wat een enthousiasme bij mij. Wat een adrenaline. Wat heb ik gedronken? Wat heb ik gegeten? Onderweg op KBC. Goedemorgen. Nou, ik sta ook niet stijf van de cafeïne. Een kopje of 5 heb ik op, denk ik. Valt wel mee, toch? Ja, zeker. Martin is erbij. Chippy, ga je zometeen... Nee, niet horen. Volgens mij heeft hij OR vandaag. Even kijken. Gisteren een dagje OR. Oké, vandaag een ritje richting Berlijn, lees ik even. Oké, ik lees zo verder. André heeft zich al gemeld. Gelukkig is hij erbij. De Viking is komen aanvaren. Nee, geen aan... Nou ja, ik bedoel aanrijden. Geen aanrijding. Ruud Mammoetroodkakko is erbij. Combi 1 heeft zich gemeld. Cowboy Phil. Gerrit heeft gisteravond nog een partij lekker zitten eten in Mills. Hij stuurde even een fotootje door via Messenger. Nou, fotootjes. Hij heeft gestaan bij La Familia. Inmiddels is hij gestrand. Toen was het gisteravond toen hij een berichtje stuurde. 27 graden. Of dat vandaag ook weer een mooie temperatuur is. Of dat het weer veel warmer gaat worden daar in Bella, Italia. Dat gaan we zo meteen horen. Morgen Bob er onderweg is. We zijn er weer bij. Hannes meldt zich onderweg naar Préau-Lorraine. Le Bogage. Nou, dat is het 77e departement in Frankrijk. Dat kan niet missen, Hannes. Suggestie voor Bob, dubbel op, doe ik je even toekomen. Dat is goed. Ik hou het nog een beetje spannend. Ik ga het nog niet helemaal vertellen. Harry is erbij in Brisbane. En de kantinejuf, ja, daar stuurde die een fotootje vandoor. De favoriete juf van Harry de Haan is de kantinejuf. Juffrouw Corrie. Messenger Bob van Meten, bob@kwcradio.nl. Het is woensdag vandaag. Jos heeft zich al gemeld dat hij gaat zagen vandaag. Dus nou ja, dat gaat helemaal goed komen. De week gaat door het midden. Over 50 minuten hebben we de eerste helft van de werkweek weer achter de kiezer. Hoe lekker is dat? Onderweg op KBC, Middengolf 891 en 1008 kHz. De streams natuurlijk via de diverse radio-apps kun je luisteren. Of kbcradio.nl. En we worden ook doorgeprikt door Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaande Radio.nl. Wat een feest. Dit is Tampa City en Self-Aware.

0: Wat een kracht, hè? Het lijkt de power van Snap wel, maar het is Rhythm is a Dancer en zo is het.
1: Hij schat, goedemorgen!
0: Onderweg op KBC Radio, ja, hier nog ochtend, maar misschien bij jou al middag. Het is net waar je bent op dit moment. Het kan ook avond zijn, Harry in Brisbane bijvoorbeeld. Good evening, Harry. Nou, we gaan een rondje posten, lijkt me goed. Mail bob@kbcradio.nl en messenger Bob van Beter. Even dwars door elkaar. Om het voor mij een beetje onduidelijk te maken, vind ik dat leuk. Chris Kras eventjes door de berichten heen gaat. Dus niet in chronologische volgorde. Nou ja, behalve dan 19 graden, maar de stand airco doet zijn best. Gelukkig maar. Dat was gisteren avond laat. Het berichtje van Gerrit Bijlsma. Die heeft lekker gestaan in... Niels, in Tirol, 27 graden gisteravond en toen hij naar bed ging, 19 graden. Nou, net. Onderweg, Gerrit, voor de winnaar toe, voor de duidelijkheid. Brouwer op Urk. Cowboy Phil is erbij. Lang verhaal, even kijken hoor. Het wordt weer tijd voor een kopje koffie. Er wordt bij KBC, ook bij Barregaande telkens gezegd, het is weer tijd voor een kopje koffie. Maar ik vraag me af... of je wel eens een keer een uitzondering kunt maken voor het kopje koffie uit 1958 van de gezellige tante die luistert naar de naam Rita Corita. Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie. Precies. Een sterk bakkie gaat in dit geval naar mijn collega. Precies een collega van Cowboy Phil. En hij heet Paul. En Paul moet namelijk morgen onder het mes, zegt Philip. Net als ik is hij een optimist. Tot in de kist. Nou. Ik ga hem normaal gesproken zondag bezoeken. Op hoop van zeker dat er geen bijwerkingen zijn. Iedereen veilige kilometers toegewenst. En Jos, een mooi zaagmomentje toegewenst. Dit alles vanwege Cowboy Phil in Edegem in België. De beste taxichauffeur van Anvers, d'Anvers en wijde omgeving. Goed om even mee te krijgen, toch? Ja, nou, Philip, dankjewel. Koffie, lekker bakje koffie. Rita Corita. Die hebben we natuurlijk ook wel, toch? Ja... Het hele liedje, is dat uit 1958, joh? Dat is even geleden. Dat is even spitten zometeen. Chef, DJ Bas, Bob, goedemorgen. De planning was er gisteren rond 1600 uur pas uit. Ik mocht naar Grenoble. En daar heb ik dus vanmorgen een graafmachine geladen voor. Almere! Dus nu, mooi lange stukken recht door Frankrijk. En rijdt het een beetje door, Ruud, chef DJ Bas. Dan ben ik natuurlijk ook benieuwd naar. André is erbij gekomen. Dre.
2: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Wij hadden al het idee.
2: Nou, gisteren geheel onverwachts uitgekomen bij Frans den Bult.
0: Ja.
2: Dus lekker gegeten, lekker gedoucht. Niks mis mee, dus dik voor elkaar. Daar vanmorgen vertrokken heb ik in Hardenberg gelost. En nou heb ik in Lengerich weer geladen voor Heus de Zolder.
0: Zo.
2: Dus ik kan er sowieso de hele uitzending bij zitten. Want dan ben ik pas rond een uur of kwart over drie. Een mooie tijd ook.
0: Nou.
2: Dan gaan we het wel weer verder zien. Misschien vanavond RV. Ik weet niet wat ik er namen doen, dus we wachten het af.
0: Ja.
2: Komt dan goed. Maak er een mooie uitzending van. En dan tot morgen maar weer. Houdoe.
0: Houdoe. André Wassenaar, onderweg voor Zijden aan Stolwijk. Je maakt een aardig rondje even naar Overijssel. En Lengerich nu. En dan straks weer naar Oosterzolder, België. Dan heb je weer een lekker vooruitzicht voor vanavond, toch? Ik zit even te zoeken of u de koffie... Het is oude koffie, hè? Ja. Even tussendoor een bakje zometeen voor Cowboy Phil. Dat gaat goed komen. Of eigenlijk voor Paul, die morgen dus onder het best gaat. Dit is allemaal wat. De Viking is erbij. Samen met zijn vrouwelijke Viking. Ja, had je dat vroeger ook? Ja, dat waren de vrouwen die bleven thuis, hè? Terwijl de Viking zelf uitvaren ging. Nou ja, uitvaren. Uit roof. Nee, maar niet kwalijk hoor. Zo ging dat vroeger. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl.

0: ja, lekker hoor. Eventjes nog naar Hannes. Morgen Bob, onderweg is, we zijn er weer bij. Ik heb het al gezegd, onderweg naar het Franse 77e departement Préau, Loiret, Le Bocage. Bob de Wolf, mijn idee is Roger Whittaker. Oh. If I were a rich man, a new world in the morning, bijvoorbeeld. Groetjes Hannes, Tom Trans, ik rij nu bij Melun. Melun,
1: oké. Okay.
0: Dat doe je best, bon voyage. Jos de Zager, die zit in Italië, jazeker. Die heeft zometeen een rendezvous met een surrogaatbroertje, Roberto Verson. Spijk, oh ja, ja, Roberto van Verson uit Spijk. Nou, wat leuk. Zagen om 12 uur, dat zit goed hoor. Ik ga pauze maken op Gio... Moet ik even kijken. Gio Nico? Daar ben ik lang niet geweest, Jos. Hey. Nou goed, als je maar een zaagmomentje gaat doen. Even kijken, foto's kijken. Ik ga het zo... Oh, je hebt nogal wat foto's gemaakt, Edwin. Even kijken, ik ben de toeristen aan het uithangen, namelijk. In Jetburg. Ik heb vanavond de boot in Newcastle, richting IJmuiden natuurlijk. Groetjes en een fijne uitzending. Nou, ik heb heel wat foto's te bekijken. Wat is dat voor horse, zeg hé? A horse is a horse, of course, of course. En deze foto staat erbij, zijn in Falkirk bij de Kelpies. Ben ik vanmorgen even geweest. Je bent lekker bezig geweest, zeg hé. Tjonge, jongen. Hannes, 23 graden hier. Lekkere temperatuur, Hannes. Heerlijk. Bij mij is het 18, volgens mij. 19 misschien al. Het gaat ook naar 21 graden, dus... Je hoort mij dus ook niet klagen. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Voor klagers, koffieliefhebbers en straks tosties. Dan is de kantinejuf binnen en dan krijg je de allerlekkerste tosties voorgeschoteld.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verkeersinformatie buitenland. In Duitsland is de A44 Essen richting Düsseldorf dicht tussen Velbert Noord en Hetterscheid. Dit duurt tot half oktober. En ook komend weekend worden er verschillende wegen in Duitsland afgesloten vanwege werkzaamheden. De A7 Flensburg richting Hannover gaat dicht bij Hamburg. En op de A43 Wuppertal richting Recklinghausen wordt gewerkt tussen Bochum en Recklinghausen. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend. In België is de E19 Antwerpen richting Brussel een grote kans op file bij knooppunt Machelen, bij de aansluiting met de ring van Brussel. Door herstelwerkzaamheden is er maar één rijstrook vrij en dit gaat duren tot 26 september. In Italië moet het verkeer de komende maanden, en dat is tot 9 oktober, rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. De drukke reisdagen, of op drukke reisdagen moet ik zeggen, wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. En in Frankrijk wordt de A304 België Charleville-Mézières in beide richtingen afgesloten tussen La Franceville en Saint-Pierre-sur-Vence door werkzaamheden. En de afsluiting duurt tot 2 oktober. Ook de A40 Genève-Lyon is tot 4 september in beide richtingen dicht tussen de Chamois-tunnel en Bellegarde. De afsluiting is steeds tussen 9 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend.
3: Onderweg.

0: kleine Freddie James. Hij was toen klein, ik geloof dat hij een jaar of 14 was in 1979. Get Up and Boogie. Hij was succesvol ook bij ons in Nederland. Amerikaanse jongen volgens mij. Vond het wel een grappig plaatje. Ik heb destijds het singeltje gekregen van iemand. Een jaar of wat later. Ja, 81, 82 denk ik toen ik bij de radio ging. Ja, Get Up and Boogie. Nou, over de radio gesproken, even een naberichtje. Maar ja, je hoeft er niks mee te doen. Maar ja, naarmate wij ouder worden, ontvallen ons ook weer mensen. Ik kreeg gistermiddag een bericht dat ook een voormalig vriend en radiocollega in Lelystad overleden is. Wil de Vries. Ik begon in 82. Bij de Piraatradio Lelystad heeft hij ook bijgezeten in het begin. Eventjes niet, daarna weer wel. En we zijn met een clubje vrienden altijd jaarlijks gaan eten. Wil is gisteren overleden. 80 jaar geworden. Maar ja, had ook wel 90 mogen worden. Wat zeg ik, 100. Dus volgende week is de uitvaart. Dus dan gaan we met het groepje radiovrienden naartoe. Maar het voelt wel gek. Ik had gisteravond en ook vanmorgen nog even contact met een van de mannen. En ja, dat ga je dan weer meemaken natuurlijk. Dus volgende week dinsdag in de ochtend is de uitvaart om 10:00. Dus daar ga ik er zeker even heen. Dus dan moeten we even kijken hoe we het met de uitzending hier doen. Ik weet niet of ik op tijd terug ben om 11:00, 11:30 weer in te haken. Misschien moet ik dat ook maar niet doen. Dan bedenk ik nog wel even wat, maar ja. Dat is naar. En zo verdwijnt er weer iemand van het toneel, zeg maar. Het wereldtoneel. Wel heel gek eigenlijk al. Get Up and Boogie. Onderweg op KBC. Nou, ik wil jullie niet meer lastigvallen, want ja, je maakt dat geregeld mee om je heen. En zo is het. Ja, dan kun je een beetje dit over zeggen. Chrisje van Vendrig is erbij. Kok heeft zich gemeld. Gezellig. Jullie krijgen nog even duimpjes. Johan ACC, Jan Gim is erbij. Combi 1 heeft zich gemeld. Nou. Het gaat de goede kant op. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijs met post. Zometeen onderweg bij KBC Radio. Na het nieuws.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles. Op de A12 komen er vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer en ongeveer 15 minuten.
2: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu

0: Van een tempo, hè? 1991. Seal. En The Beginning. Het is toch alweer 35 jaar geleden dat dit gemaakt is. Best wel lang. Lekker lang. Wacht hoef je niet meer. Op het zaagmomentje van Jos gaat er van komen zometeen om 12 uur. Gaat hij de week door het midden zagen. Met vereende krachten. En we gaan weer op naar Hollanda daarachteraan. Ik heb hier wat fotootjes. Hij is lekker bezig. Hij staat op Giornico pauze te maken. Maar straks nog even een zaagmomentje. Helemaal voor elkaar. Vincento, de buschauffeur uit Eindhoven, is er weer bij. Hey, goedemorgen Vincent. Gezellig dat je er bent. Ik had al gezegd, duimpje voor krijgt hij nu ook Jan Gimbis. Had ik nog niet gedaan, dus bij deze. Edwin, dankjewel voor het sturen van die leuke foto's. En hang maar lekker de toeristen uit vandaag. Om dan weer vanavond het bootje te pakken. Chippy, Martin, hoe is het daarmee met Martinus?
1: Hey, goedemorgen Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinus. Ja.
0: Hoe gaat het?
1: Ik had je net een berichtje gestuurd dat ik even in de garage stond.
0: Ik zie het, ja.
1: Ja, ga nu onderweg. Dus even een uurtje, twee verloren. Maar ja, shit happens, dat is live hè, van een truckdrijver. Yes.
0: Ja, een trucker.
1: Ja, goed joh, hij doet het weer. Hij stuurt weer goed. En we gaan ik ga naar richting Berlijn. Dus
0: ja, goed zo.
1: Wat later.
0: Beetje vertraging, ja.
1: Waar het schip
0: ja.
1: vanavond.
0: Ja.
1: Nou, Bob, iedereen, jij en iedereen een fijne werkdag. En tot later maar weer. Mazzel. Hey.
0: Nou, goede reizen, zeggen we dan maar. Ik lees het ook hierbij. Even kijken. Ik moest naar de garage, want de gestuurde trailer heeft een afwijking naar rechts. Ja. Ja, zo kun je Duitsland niet doorcrossen natuurlijk. Dat mag duidelijk zijn met de Zeeman. Zeeman, deine Heimat is... nou ja, dat is Holland natuurlijk. Dat is logisch, ja. Even kijken. Combi 1, Johan Groteboer. Wat goed dat je er bent weer. Vanmorgen ook al bij Radio M Utrecht meldde hij zich. Ja, is leuk. Gaat het over de juf van lang geleden. Ik wist het echt niet meer, Johan, hoe me die juf ook heette. Oh, nou maar hoe weet jij dit nou weer? Echt, jij hangt echt aan mijn lippen. Als ik ooit iets vertel, dan weet ik... Dan kan ik altijd aan jou nog vragen. Jij bent een soort bed van engelbewaarder voor mij. Een soort geheugen. Want het was juf Annemiek van de Steen uit Ierland. 56 jaar geleden. Dat jij dat nog weet. Mijn juf, dat weet jij. Jij moet gewoon verliefd geweest zijn op haar. Kan niet meer zijn. Nou. Het is wel heel gek dat jij dat weet en ik niet meer. Nee. En jij hebt nog wel bij haar in de klas gezeten, schrijf jij. Ja, dat is waar. Ja, heel gek. Annemiek van de Steen, ja. Jij hebt dat zeker nagekeken ook. Hoe ze eruit ziet tegenwoordig. Nou ja, wat geinig. Wat geinig. En zo koppelen we ook weer radioprogramma's op elkaar. Het is allemaal wat. Morgen zit ik er weer hoor bij Radio M Utrecht om 6 uur. Het is vast weer een ander thema wat ik niet verzin. Goed. Kokkie. Kok is erbij, zei ik net al. Net in Schwanzenau geladen. Ik ben nu onderweg naar Antwerpen. Iedereen goede reis trouwens en een fijne uitzending. Daar zijn we lekker mee bezig. Kok, dankzij jou ook. Dankjewel. Chrisje van Vendrieg, Chrisje Bendebroek, ja zeker. Vandaag kan ik lekker luisteren. Afgelopen maandag een chauffeur bij gehad op snuffelstage. Ik heb een vrachtje azijnzuur gehad. Toen was hij vlug uitgesnuffeld. En gisteren was ik op de zaak aan het laden. Vandaag wel het rijden, dus luisteren. Straatsburg gelost. Vanmorgen, vanmiddag in Terneuzen laden voor Bieleveld. Dus we gaan mooi door. Hey. Dan heb ik een leuke plek waar je kop koffie kan halen. In Terneuzen. De MRC Mossel woont daar. Want hij is nu deze week geen MRC. Hij is gewoon Mossel. Oh, ja. Hij gaat op vakantie zaterdag met zijn Miranda. Hij is druk bezig met het huis. Je kunt niet langs gaan, dat gaat niet. Je kunt geen koffie drinken. Hij heeft hier helemaal geen tijd voor. Het huisje moet er spik en span uitzien. Johan, nog even een duimpje voor mij. Johan ACC heeft zich namelijk gemeld. Dus we gaan lekker door. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Even wat duimen voor de tuinman. Ja, het zijn er 4, want je hebt er 3 gestuurd. Ik denk, dat doe ik er even 4 terug. Lekker aan het klussen. Hoe is het met de veegmachine en de andere zaken, Martin Leenders? Onderweg op KBC Radio met de Jacksons. A lovely one. Middengolf 891 en 1008 kilohertz. Op naar Bob Dubbelop. Ga eens even kijken welke suggesties we vandaag ook alweer hadden gehad. En hebben gehad. Zometeen onderweg hier.

0: was Martin Jensen. Ik was een beetje vergeten het plaatje, maar ik kwam tegen. Solo heet dat nummer. Nee, dat is niet helemaal waar. Solo Dance heet het nummer. Uit 2017. Onderweg op KBC Radio. Zometeen is het de tijd voor...
1: Bob, dubbelop.
0: Ik vind het een leuke keuze. Ik vind het een mooie keuze. Mooie muziek heeft hij gemaakt. En wie hij is, dat hoor je zometeen. Onderweg bij KBC Radio. Veel post, mensen. Ik schuif veel dingen even door naar het volgende uur. Want dan hebben we nog een uurtje samen radio te maken. Jeroen gaan we horen, Jeroen Schild. Erik in Canada is erbij trouwens. 7 graden hier. Het voelt best fris nu. Nou, ik kan me voorstellen. Na de winter voelt 7 graden als korte broeken weer. Maar nu even niet, zegt hij. Doe maar 2 bakjes koffie hier naar Rivière du Loup. Canada. Canada, ben je er klaar voor? Draai een raampje open en dan meteen weer dicht. 3, 2, 1. En gelijk die tweede er maar achteraan, hè. Bij ontvangst even een duimpje geven en dan gelijk dat raam dicht doen, Erik Nijhoff in Canada. En je bent niet de enige, dat mag duidelijk zijn. Helemaal goed. Kees Diepers, je krijgt zo weer een duimpje. Martien de Tuinman, ja, hij is erbij, zei ik al. Dat is goed. Duimpje terug, dan, dan staan we gelijk, zeg maar. 4-4. Jacco met de perenkist, ook hij is erbij gekomen. En wat doe je vandaag? Ik heb net een vrachtje Ferrelman gaan bij Tata in Velsen Noord gelost. Ik ben nu weg naar de hoofdstad, naar Amsterdam. Om daar een vrachtje Cloburn Red te laden voor Bergen op Zoom. Ik zeg het een beetje moeilijk, want ik weet niet wat het is. Cloburn Red. Is dat een nieuw soort wijn? Nee, natuurlijk niet. Dat is bestemd voor Bergen op Zoom. Ik denk even wat ze in Bergen op Zoom lekker vinden. Maar, nee. Bob dubbelop, wat dacht je een keertje van Hessel Wijkstra? Nou, dat vind ik zeker een keer leuk om te doen. Maar er staat nu wat anders klaar vandaag. En Bob, gecondoleerd nog, dankjewel. Zeg ik dan, dat is altijd goed om te lezen. Fijn, die ondersteuning. Met het verlies van je oud-radiocollega. Ja, 80 jaar geworden, Wil. Was natuurlijk veel te jong om dood te gaan. Zijn vrouw is vorig jaar overleden. Dus ik zit een beetje dat ik denk van, heftig allemaal. Hè? Nee. Nog even eentje dan. Hè, radiomaker, ik ben erbij. En ik hoef geen koffie, want ik zet zelf de allerlekkerste koffie. Gewoon oldschool filter. En wel de dark roast van de... Van die winkel met die olifanten snurf. Oh ja, dat was gisteren nog even wel een leuke winkel. Ik wissel dat een beetje af met Appie en Netorama en De Plus bijvoorbeeld. Daar kom ik ook wel. Dat is allemaal genoemd, hè, waar ik kom. Ja. Even de groet aan Schoppie. Schoppie van Tielbeke. Dat is die krullenbol die altijd met een grote grijns achter het stuur zit. Van zo'n dikke Scania, zegt Wilco. En aan mijn leidinggevende, Jochem van der Belt van de Groene Knuppelstad Almelo. En dan ook nog de hartelijke groet aan Dickie. Petit Jean, oftewel Klein Jan van de Blauwe Knuppels. Nou, geniet er weer tot 1 uur van je Bob. Fijne uitzending, Wilco. Nou, het klinkt me allemaal heel vrolijk en fijn in de oren, moet ik je zeggen. Dit ook. Wat is dit fijn, mensen. Wat is dit lekker.
1: Bob, dubbelop.
0: We gaan er een paar laten horen van Roger Whittaker. Alles dankjewel voor je voorzet. Eerst deze uit 1974. Everybody.

0: Uit 1971, Roger Whittaker. Daarvoor uit 76, River Lady. En de eerste van drie in Bob Dubbelop vandaag. New World in the Morning. Oh, uit 1976, Roger Whittaker. En wat is dat heerlijk om te horen. Bob, Martina en Reinhard in de buurt van een huisje in Bordeaux. Het is heerlijk luisteren bij een croissantje en koffie erbij. Roger Whittaker. De lucht is blauw, de zee ook trouwens. En het weer, het is heerlijk. Nog steeds zomers, 30, 31 graden. We zijn natuurlijk op vakantie en we genieten van het Franse leven. Knuffeltjes en groetjes aan jullie, alle vrienden. Kijk eens aan. En een beetje op tempo. Of beter gezegd, in de maat. Dat wilde ik eigenlijk zeggen, Jos. Ja, wel een beetje gek dit natuurlijk, maar met James Last en Verlorene Sommer is de zomer in Frankrijk dus nog niet voorbij. Maar het is wel woensdagmiddag intussen geworden. Jos is hem aan het zagen. Die eerste helft van de werkweek, die willen we achter ons laten. Gaat het goed, Jos? Ja, hè? Dat dacht ik al. Oh, kijk, er is wel een spierkracht weer. Het is dat je een kerel bent, Jos. Anders zou ik zo verliefd op je worden. Goed bezig om de week door het midden te zagen. Mooi. Ja, het gaat goed, hè, Jos? Oké. Okay. Het is gelukt. De week is door het midden, mensen.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met Bob van Beten.

0: Even een extra kopje koffie voor Jos. Hij heeft de gang er weer in. Richting Hollanda, olé. Ja, zeker wel. Met de Ward Brothers en Cross That Bridge als eerste muzikale bijdrage. In de tweede uur, onderweg op KBC. Het programma dat we elke dag samen maken. Lekker interactief, lekker alive en kicking. En zo is het maar net. Jos heeft de week door het midden gezaagd. Dankjewel, Jos. Tot later. Het begint mij een beetje te duizelen over wie nou wel en niet koffie heeft gehad. Over het algemeen krijg ik opmerkingen. Dankjewel voor de koffie, hartstikke goed. Erik Nijhoff. Die wilde 2 bakjes koffie. Die heb ik gestuurd naar Rivière de Loup. Maar hij vraagt zich af, zet Chris de lekkerste koffie? Hij doet daar toch wel een schepje Buisman in. Anders heeft hij hier in Canada serieuze competitie. Ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Meer mensen die blij zijn met de koffie. Theo, die Iceman, bedankt voor de koffie. En ik denk dat jij samen met Erik aan het crossen bent. Ieder met zijn eigen wagen, want krijg je ruzie natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Maar Chris dan? Is dat Chrisje van Vendrich? Ook dat zou wel kunnen natuurlijk dan. Chrisje Bennebroek. Die is intussen ook weer doorgereden. Ja. Maar die wilde geen koffie hebben vandaag volgens mij, hè? Nee, die niet. Maar dan moet ik even goed kijken in mijn berichten die binnengekomen zijn. Wilco wel, hè? Die maakt zijn eigen koffie. De allerlekkerste, allerbeste, gewoon oldschool filterkoffie. Die maak ik zelf. Dark Roast.
1: Oké.
0: En die moest ik de groeten overbrengen aan Schorpie van Tielbeke. Jongens, zeg ik. Nou, oké. Ik denk dat ik ze redelijk allemaal op een rijtje heb. Niet allemaal natuurlijk. Het weeroverzicht voor Europa krijg je voorgeschoteld. En voor de muzikale ketting mag je zo meteen aansluiten op Take My Breath Away van Berlin. Uit Top Gun natuurlijk, uit 86. Dat was de laatste schakel in de muzikale ketting. Take Me To Ibiza, de eerste. En Take Good Care of My Baby van Bobby V was de tweede schakel gisteren. De laatste dus, Take My Breath Away. Ja, daar mag je mee verder. Een woordje uit de titel, of een andere. Berlin, maar dan mag het alleen de titel zijn. Niet dezelfde artiest in elk geval. Stefano is erbij, mensen, in Spanje. Muy buenas tardes, maken we er maar even van. Want hier staat goedemorgen, maar intussen is het al middag. Dus muy buenas tardes. Hij gaat vanmiddag nog even koppelen in Frankrijk, in Castets. En daar 6 adressen lossen. Nee, dan weer terug van Irún tot Albacete. Ik heb alle vertrouwen in je dat het gaat lukken. Hij is druk bezig voor Van Overveld. We weten nog steeds niet of hij ooit daar reed. Hoe lang je dat al doet. Dat was van de week even een vraag, Stefano. Nou goed, je bent onderweg naar Frankrijk. Vergeet je paspoort niet mee te nemen. En je zakkammetje, altijd handig. Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Veel post nog ook in dit uur natuurlijk. Wat is blijven liggen van het voorgaande uur. Valt op zich wel mee hoor, maar Theo dus koffie. Bedankt. Ja, goed zo. Hans de Viking. Nou, ook bedankt voor de koffie. Het is een soort koffiedag vandaag. En dat ziet er ook lekker uit. En Hans is lekker met zijn vrouw op vakantie, de Viking. Dus die denkt niet aan Intersprint op dit moment. Die denkt alleen aan koffie. En aan zijn vrouw en aan zwembad, hè. Daar is Michel van Vandoren. Dat Oost-Duitsland, Bob, is toch wel een beetje groot. Tussen elke klant wel een uur rijden. Nu pauze bij Zittau, aan de Tsjechische grens. Mag ik een bakje koffie voor jou? Ja, natuurlijk, Michel. Haal ik zelf wel een braadwoest met senf.
2: Tjus! Tjus, Michael!
0: En de kantine, juffrouw Corrie, die heeft de lekkerste tosties. Hè? Dus mocht je een tostietje willen, dan kan dat er zomaar uitgaan. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Een ideetje voor de ketting komt door Luc Segers binnen. Nemen we zometeen mee. Eerst nog even naar Sandra. Sandra, hallo, hallo.
3: Hey Bob.
0: Hi.
3: Kan ik een bestelling bij je doen?
0: Dat kan.
3: Wat ik wil 5 broodjes frikandel speciaal.
0: Pardon?
3: Waarvan er dus 2 naar Erik en IJsblokje in Canada moeten.
0: Oh.
3: Want dat vinden hun ook vast wel lekker.
0: Ja.
3: Maar ja, dan moet je ze wel versturen. Misschien hebben ze vrijdag. Hey, goede uitzending. Later.
0: Dankjewel, wat lief ben jij ook weer voor de collega's in Canada. Je lacht.

Elton John, The Rocket Man, onderweg op KBC Radio. Ja, dat was hem inderdaad, The Rocket Man uit 1972. Het weeroverzicht voor Europa, Italië, Spanje. Ja, Spanje zit er ook bij. België gaan we mee beginnen zometeen. Maar het grappige is, fijn dat je even reageert, Stefano. Stefan Vergoeven. Want inderdaad, dat heb jij dan gemist. Hij zegt, ik heb gemist die oproep dat ik even wil kenbaar maken hoe lang ik dan in Spanje bivakkeer. Ik woon nu 8 jaar in Spanje in een dorpje in de provincie Toledo. Ah, sí. Claro. De vraag was namelijk inderdaad of jij je rijdt voor Van Overveld, weten wij. Jaren geleden waren er ook chauffeurs die ritten deden vanuit Nederland. En dan werd het overgenomen door Van Overveld daar. Ik weet dat niet meer precies. Een paar weken geleden, ik dacht dat het speciaal transport was, maar ik weet het niet zeker. De vraag was toen of jij daar ook al voor reed. Maar ik denk dat het een jaar of 15 geleden was of zo. Dus jij woont nu 8 jaar in Olé. In Olé? In Toledo dus, in de provincie. Nou, fijn dat je hebt gereageerd hebt hierop dan. Daar zijn we weer bij gepraat, denk ik. Nou, misschien komt er nog wel een vraag uit voort. Dat zou zomaar kunnen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ideetjes voor de ketting komen volop binnen. We hadden nog een suggestie liggen voor Take On Me van AHA. Door Halles, maar die heeft al zijn kaarten op tafel gelegd voor Bob Dubbelop vandaag met Roger Whittaker. Dus die gaan we dan niet doen. Uit jouw mond. Maar ik zag dat Ruud van der Zee er net zo over denkt. Take On Me van AHA. En graag een kopje thee en een tosti als het kan. Oh ja, natuurlijk kan het een tosti zijn. De allerlekkerste tosti's komen van de kantinejuf. Tosti's ham zijn het lekker, zonder kaas, Ruud. Oh nee, wel met kaas. Hamkaas bedoel ik dan. Vind ik zelf het lekkerst. Geen tosti's met een plak ananas, hè. Dat doen we niet. Dat is een beetje raar. Tony Meijer is erbij gekomen. Tony, hoorde je zometeen. Jos, nog even een opmerking. En ik pak de draad dan zo meteen weer op, hè, bij alle berichten die we nog niet in de uitzending hebben gebracht. Kom maar mee bij KBC. Jeroen Schild, die wil je nog even horen. Ja, we horen je dan zo meteen nog, Jeroen. Ik moet eerst even naar het weeroverzicht voor Europa. Te beginnen in het prachtige België. Vanmiddag in het noorden nog wat buitjes en overheerst ook wel vaak de bewolking. In het zuiden en oosten van België is het sowieso overwegend droog. Hooguit dan een lokale bui die je dan weer meekrijgt, dat kan. Af en toe schijnt ook wel de zon. 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En in de Ardennen is het niet warmer geworden dan 18 graden. Het gaat echt niet warmer worden, oké. Okay. Vanavond ook veel bewolking. In het westen een spettertje regen. Morgen is dan weer 3 september, de donderdag, met veel bewolking en soms een beetje regen of mondregen. Morgenmiddag 21 tot 24 graden Celsius. En aan zee wat koeler, zo'n 19 graden. Ik heb hier ook al vrijdag en zaterdag en zondag. Even heel kort hoor. Nou, niet alles over zeggen natuurlijk. Een regengebied dat voornamelijk over Nederland trekt, maar mogelijk schampt dat ook het noorden van België op vrijdag. Temperatuur gaat wel de hoogte in naar ongelooflijk, maar liefst 25 graden in België komende vrijdag. Zaterdag een grijze start, spettertje regen erbij, 19 tot 22 graden. En zondag, dat lijkt echt wel een zomerse dag te gaan worden volgens dit weeroverzicht. 5 of 26 graden. Dan zijn er natuurlijk ook zonnige perioden, maar er is ook kans op een enkel buitje. Spanje kom ik zo aan toe. Eerst even in Italië kijken, waar het nog altijd op veel plekken heet is. Flink heet. De komende tijd ook zon overgoten. Maximum temperaturen aan zee vaak 30 graden. Landinwaarts al gauw 35 graden. Rome ook tikte 35 graden aan vandaag. Best wel pittig eigenlijk dan. Noord-Italië met een UV-index ongeveer van 6. Dat valt mee. Maar in het zuiden wordt de 8 nog wel gehaald. Goed smeren, net als je boterham. Droog, over het algemeen zonnig zomerweer in... Ja hoor, daar hebben we het dan, Spanje. Lekker toch? Fikse temperatuurverschillen zijn er wel. Aan de noordkust zo'n 23 graden. Barcelona, Noordoost, Spanje, Valencia ietsje afgezakt. Een stuk warmer, 30, 32 graden Celsius. Maar, zoals hier mooi geschreven staat, voor een echte bakoven moet je in Sevilla zijn. Nu nog niet. 40 graden komt eraan, zelfs morgen... 42 graden Celsius. Ja, dat is echt wel te veel van het goede. Lokale onweersbuien die gaan volgen in het weekend waarschijnlijk. Op de Canarische weilanden is het stabiel, maar wel rond de 30 graden. En dat is toch best wel pittig eigenlijk voor daar. En er waait op de eilanden vaak wel een behoorlijke wind. Voor Frankrijk
Een overwegend droog weerbeeld. Regelmatig bewolking trouwens ook over het noorden. Met 20 tot 24 graden over het algemeen deze week nog. Het midden en ook het zuiden een zomerse temperatuur. En zelfs tropisch van 30 graden of daarboven wordt gehaald. De zon die laat zich veelvuldig zien. Parijs tikt de 5 of 26 graden aan. Maar vooral vrijdag en zondag nog warmer. 30 graden Celsius. 30 graden in Paris. De stad van de hete liefde, dat kan niet missen. Voor Duitsland zijn er verschillen, noord-zuid. Storingen met bewolking en buien verplaatsen zich vooral over het noorden. Terwijl het zuiden dan te maken heeft met overwegend droog weer. En er is veel meer ruimte voor de zon, zoals vandaag ook. Dat heeft natuurlijk invloed op de temperatuur. In het noorden zo'n 20 graden maximaal. Maar met de zon in het zuiden erbij, zeker 25 graden Celsius. Dan zijn er nog in Oostenrijk wat wegtrekkende buien. En dan blijft het ook wel de komende dagen droog. Flinke zonnige periode. En in de dalen wordt het al snel 25 graden of meer. Wenen, komende vrijdag 30 graden Celsius. Ook in het weekend is het volop zomer in Oostenrijk 25 tot 29 graden Celsius. En op een lokale bui na, de komende dagen is het echt wel droog in Zwitserland. Flink veel ruimte voor zon. De grote steden pakken 5, 6 of misschien wel 27 graden mee. In het zuiden van Zwitserland kan het lokaal nog 29 graden worden. En vrijdag zijn er zelfs regionaal 30ers mogelijk. Het weekend blijft ook zonnig. Pas in de loop van volgende week stijgt de kans op een bui. Nou, daar gaan we het mee doen, mensen, zeg ik dan. Even een beetje ruimte geven aan Ali. Ali? Ali Siankali? Nee, die komt uit Rotterdam. Dit is de Achterhoek. Even hup met...

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Er is contact geweest met 1 van de 3 in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. En zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: geboren in Kentucky. Except for the Pope maybe in Rome. En een grote hit ook bij ons in Nederland voor Joan Elizabeth Osborne. Nou, ik ga ook wel een grapje maken zeggen. Ik heb het idee dat zij wel van een sherrytje houdt, Osborne. Maar misschien moet ik dat helemaal niet doen. Nee. Ik zat even te kijken trouwens. Joan Osborne, ze is geboren op 8 juli van het jaar 1962. Ik had het idee, en als ik de foto's zie, ja, dat zeg je niet vaak, maar ik niet netjes. Maar ik zie de foto's en denk je van Joan Osborne. Ik denk, ben je 88 of zo? Nee, ze is pas 64 geworden, dus ja. Ik zie hier foto's dat ik denk van, nou, Joan Osborne. Ja, dat lijkt misschien zo. Misschien moet ik mijn contactlens even schoonmaken. Dat zou wel kunnen. Messenger Bob van Beten. Bob het kbcradio.nl. Ik bedoel, ze ziet er heel oud op de foto. Goed, hit ook bij ons. Dus eigenlijk al in het jaar 1996 stond hij in de top 40. De Nederlandse top 40. Zo is het maar net. Zometeen de eerste schakel in de muzikale ketting. Nou, ik heb al een artiest laten vallen. Uit Noorwegen. De mannen, de Noormannen. Ja, het zou best kunnen zijn dat zij als eerste met Take On Me van start gaan in de ketting. Maar het kan ook wat anders worden. Ik ga ze zo meteen nog even onder de loep leggen. Ja, het is toch wel weer tijd om naar Jeroen te gaan luisteren. Het duurde eventjes, Jeroen, maar dan ben je er toch ook? We hebben het over Jeroen Schild, voor de duidelijkheid. We kunnen ook de koekjesman erbij halen, maar die heeft nog niks in de melk gebrokkeld. De koffiemelk. Tosties vliegen de deur uit hier onder mij door. Ik zit met de studio boven op de keuken. Nee, niet op Corrie. Nee. Corrie is getrouwd. Nou, niet getrouwd, maar ja, de relatie is wel stevig. Dus als ik op Corrie ga zitten, dan is het over. Dat wil ik niet. Dat is een geintje dit, hè. Dat moet kunnen, toch? Even jongens en meiden onder elkaar, toch? Jeroen, kom er even bij. Jeroen, aviateur, nee. Jeroen Schild.
1: Het was lekker weertje, jongens.
0: Sorry. Ja? Oh ja, het was lekker weer. Ja,
1: ja, maar gisteravond stond ik bij ik om 8 uur nog gelost op het land, hè. 7:45.
0: Ja?
1: Vraag in mest. En toen ben ik... daarna als de bliksem naar Huize Bareveld gegaan, hè?
0: Oh ja.
1: Ja, heerlijk gedoucht, gegeten, gedronken, alles erop en eraan. Heerlijk.
0: Helemaal voor elkaar. Ja, goed dat je de tippen verdoor gaat.
1: 7:15 stond ik op de paardenmanege in Westdorp. Ja. Ja, daar heb ik een vraag misgeladen. Ik heb juist gelost in Wetschen, Duitsland.
0: Ja.
1: Heerlijk schoongesmeerd gemaakt. En lekker even een paar boterhammen gesmeerd. En met ja, eerlijk waar, met chocopasta. En wat is het lekker als je dat in deze huidige tijd gewoon lekker zelf mag bepalen hoe dik je het erop smeert. Hè?
0: Vroeg niet, hè?
1: Bij mijn moeder nog wel eens. Ja. Jeroentje, daar kan je wel 3 boterhammen mee smeren. Ja.
0: Nou, herkenbaar.
1: 3 centimeter erop gedaan.
0: Nee.
1: Heerlijk. Een bammetje erbovenop. En lekker smullen.
0: Ja.
1: Wil niet zeggen dat ik straks van juffrouw Corrie graag nog een tosti zou willen.
0: Ja, dat dacht ik al, ja.
1: Saus aan de zaait.
0: Regelen we allemaal.
1: Nou, ik ben nu onderweg naar Stemwede Leveren. Daar ga ik een vraagje stro laden voor Overberg. En daarna weet ik niet. Het is een beetje een rommeltje op de planning. Je kan een half uur wachten voordat je eens een keer wat hoort. Ja, dan kun je denken van, dan ga ik lekker naar huis. Nou, doe maar niet, hè. Nee.
0: Even wachten.
1: Dus gewoon lekker rustig blijven.
0: Precies.
1: Geen stress.
0: Ja.
1: Dus, nou ja, maak er een mooie uitzending van met z'n allen.
0: We zijn bezig.
1: We spreken elkaar misschien morgen wel weer. Groetjes. Hoi.
0: Jeroen, Schild, hè, voor de duidelijkheid. Niet aviateur, Jeroen. Ja, ik vergis me toch weer even in de Schild en de aviateurs. Schild op paletters. En ook een heel andere vraag. De een doet koekjes, de andere stront. Ja, dat is een verschil. Strontkoekjes. Nee, zeker niet. Tony, ja. Ik had al gezegd dat hij erbij is, Tony Meijer. Even kijken, hoor. Ik ben er ook weer bij. Net op tijd voor Zaagmans. Dat was op tijd. Nou, je krijgt hem hier binnen in de middag. Maar oké, hij was op tijd voor Zaagmans. Doe maar even lekker bakkie. En de groetjes aan iedereen ook maar even. Zo, kijk eens aan. Zo kan het ook. Tony, goed dat je er bent. Gezellig ook. Jos, die stuurde even een wat is dat? Een gifje of zo? Ja, ik geloof het wel. De duimen omhoog natuurlijk, ja. Bedankt voor het zagen nogmaals. Jos. Luc, bijna vakantie, jongen. Even kijken. Deze ochtend heb ik een bezoekje gebracht aan de tandarts voor controle. En nu zitten we... Ja, Miranda heeft nu ook vakantie. Oh, zie je toch? Ja, dat is waar. Je had toch gezegd 2 dagen deze week. Dus we zitten lekker buiten in de tuin. Hè? In Terneuzen? Lekker? Nou, een spekertje buiten, zodat ook de rest van de buurt kan meegenieten van onderweg. Zo. Graag 2 koffie, Bob. En ook nog 2 tossies. Ja, ik loop een beetje achter, dus vandaag 2 koffie. Dat was de eerste. Die tweede die komt er ook gelijk aan, hoor. Die ga ik meteen in orde maken voor jou. Zeg ik, oh ja, is dat te knipperen? Waarom? Waarom? Zo, dat bedoel ik maar, ja. Ja, daar komt-ie. Ik wil niet zeggen dat het apparaat kuren heeft. Het wordt ook netjes bijgehouden, maar... Ik denk dat het water even op temperatuur moest komen. Dat is wat ik nu... Ik heb allemaal geen displays hier. Gewoon een paar lampjes, groen, rood. Dan is het niet goed. Nee, dan is het wel goed. Dan is het water op temperatuur. Zo is het, ja. Heel gek eigenlijk. Goed, twee koffie dus bij deze. En voor de ketting Take the Long Way Home van Supertramp. Wat goed. Is die beter dan Take on Me van AHA? Ja. Ik moet je zeggen, ik vind het eigenlijk wel. Mm. En daarna nog Long Tall Ernie en de Shakers met... Do you remember? Ken je dat nog? Jazeker wel. En vervolgens Robert Long met Iedereen Doet Het. Dat is uit 1986 volgens mij. La, la, la, la. Lekker voorzetje toch? Ja, dat denk ik wel. Heeft Miranda jou meegeholpen, denk ik eigenlijk. Kan haast niet wissen. Want ook Ruud en Hannes die gaan voor AHA en Take On Me. Hannes vult nog even aan met Lobo, Me en You. En het dog neemt Boe daar weer achteraan. Dus na Take On Me, Me en You. En Capella met You and Me. Back to the 90s. Is ook wel weer even lekker, zeg maar. Oké. BB, Bart Miles. We gaan meemaken zometeen wat we gaan doen. Zo is het. Goedemorgen, Bob. Inmiddels middag en alle onderweggertjes en luistervinkjes. BB meldt zich. Het eerste uur heb ik lekker op de luistertour geweest. Ook het tweede uur ben ik er dus bij. Maar ik moet me zometeen wel even afmelden voor de gezelligheid. Vanmorgen gelost in Ibbenburen in Duitsland en nu op weg naar Krefeld om te laden voor Bedum. Heb je ook een bakje koffie voor mij met melk en een gehaktballetje pindasaus? Ja, pindasaus, denk het wel. Maar we hebben de lekkerste pindasaus altijd voor de kipfiletjes, de kipsatéetjes bestemd voor vrijdag. Dus als Corrie niet al te veel pindasaus wil uitdelen, anders is het te weinig vrijdag, dan vind ik het prima. Je koffie van mij en het baletje gehaak komt eraan via de kantinejuf. Zo zeggen ze dat in Utrecht, volgens mij. Mag ik van Corrie aldus Ruud een verse tosti? Ik krijg net een koude met satésaus. Die is volgens mij voor Martin bedoeld. Ja, dat denk ik ook. Die Martin, niet Leenders, niet de tuinman, nee. Die andere Martin. Ja, ja, ja, ja, ja. De buschauffeur. Ja, kun je voor mijn fietsmaat... Even kijken hoor. Een barraquito maken. Oh, je bedoelt voor Peter Leijendekker. Een barraquito. Ik noem het nog een keer. Dan kan de kantinejuf daar zelf actie op ondernemen. Zo meteen, Vincento. Barraquito. Voor Peter. Aldus Vincento, de buschauffeur. Oké. Okay. Zometeen gaan we een klein feestje vieren. Sterker nog, we vieren een groot feest zometeen. Waarom, wordt het zometeen helemaal duidelijk. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ik ga het opvolgen, hoor. Ja, ik vond het destijds wel erg geweldig. Het videoclipje vond ik leuk, maar ik was meer van de radio, meer van het audio, dus vandaar. Getekend kwam hij tot leven, Morten Harket. En hij kreeg een relatie met het meisje, was wel geinig. Nou, dat was geweldig gedaan. Dat kon toen helemaal niet. En toch ook weer wel animatie en levende beelden. Hebben ze goed gedaan in de video. Ik monteerde dat ook toen in 85, 86. Nee, 86 voor het eerst. Oké, daar gaan we.
2: De muziekketting. Schakel 1.
0: Dit is AHA.

1985. Weet je wat ik deed in 1985? Ik kan me heel goed herinneren dat ik dit singeltje kocht en nog heel veel andere. Dat gebruikte ik voor mijn radioprogramma's. En toen zat ik nog op de middelbare technische school. En dat maakte ik voor zo'n beetje de hele klas. Nou, zeker een mannetje of 15 maakte ik allemaal dezelfde. Hè, want ik kopieerde dat gewoon dubbel. Namelijk op een bandrecorder op. Al die singeltjes. Dus op een band zet ik dan. En dan verkocht ik het. Ja, voor 5 gulden volgens mij. Aha! Take OB, wat lekker. Wat hebben ze veel leuke muziek gemaakt, hè? Even een tipje misschien om dit een keer als Bob dubbel op te doen. Dan kunnen we deze er ook bij doen. Even om in de stemming te komen. The sun always shines on TV. Een klein fragmentje, hoor. En Touch Yourself ook, trouwens. Oh ja, dat was ook goed. In 1988. En dit dan? Oh ja, The Living Daylights. Zij werden uitverkoren om in 1987 dit voor James Bond te gaan doen. Oké, nou goed. Bob dubbel op dus vandaag. Zal ik even aan te denken. Een keertje. Vandaag hadden we Roger Whittaker. Een keertje, aha. Ja, ik heb ook illegale dingen gedaan. Dus inderdaad, nee. Ik had nog niet mijn eigen bedrijfje. Dat was een jaar later. Toen durfde ik dat niet. Toen tekende ik een contract met Buma Stemra om muziekbanden te maken. Ja, voor mijn werk. En dat heb ik nooit gedaan. Ik ben alleen maar reclamespotjes gaan inspreken. Nou ja, dat was prima. Zo ben ik een beetje begonnen in 86. 86. Is dat 40 jaar? Dat is 40 jaar geleden, precies, ja. Hebben we dit jaar nog gevierd. Het was 15 april. Dus, Oké, Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl voor meer berichten. En de tweede schakel in de ketting staat intussen... Staat intussen klaar. Ik moet even slikken, waarom weet ik niet, maar dat moest even. Wat leuk is dat Robert Piegen erbij is gekomen. En die tosties. Ja, Martien, die koude tosties, doe maar gewoon weer in de tosti-ijzer. Dat is prima, zegt hij. Dat mag voor mij. Oké, nou, doen we dat. Als de kaas er dan maar niet uitloopt, dan anders heb je een 2 boterhammen op elkaar. En dat is toch niet lekker. Zal ik de magnetron doen zo meteen even? Dus. Dat wordt heel zacht dan, hè. En daarna nog even in de airfryer. Ik denk dat wel kan. En dan, als het nog niet goed is, doen we het toch eventjes in de frituur. Chippy toch. Robert de Tucker Tarzan, good morning Bob. En onderweg vrienden, vannacht heb ik bij Palletways UK gestaan... en vanmorgen gelost en weer geladen ook. En nu omgekoppeld in Immingham. En dan vanmiddag nog een keertje lossen in Litchfield. Ja... Koffie erbij, hè? Dat denk ik wel, toch? Ja, want Engelse koffie, beter bij mij dagelijks bestellen. Ik denk dat dat beter is. Ja, en het wordt bij jou middag natuurlijk, hè? Loop nog een klein beetje achter op dit deel van Europa. Ja, ik zeg bewust Europa, want jij zit niet in Europa. Stefano van Overveld woont dus in Spanje, heeft hij laten weten. Daar woont hij nu 8 jaar, in een dorpje in de provincie Toledo. En dankjewel Edwin van Tielbeke voor de ondersteuning. Want ik was hem even kwijt, het min of meer korte termijn geheugen. Jullie van Tielbeke, jullie deden dat. Hè? Jullie brachten actieve kool in big bags. Van Overveld bracht dat, actieve kool voor ons. En die laden we dan met een kraan bij ons in de bulk. En we hebben toen een nieuw drinkwaterwerk volgereden in Madrid. En dat waren zo'n 60 vrachten met

Want die vindt het vast en zeker hartstikke lekker. Ik weet dat heel erg zeker. Supertramp in aansluiting op AHA. Take On Me wordt gevolgd door Take The Long Way Home. En natuurlijk die allerlekkerste versie uit 1979. Live in Paris.

0: Schakel 2 in de ketting. Halen we het nog? Nou, we moeten wel heel erg gaan opschieten volgens mij voor de derde. Schakel in de ketting. Anders moeten we maar even doorschuiven naar morgen. Ik weet het anders ook niet. Messenger Bob van Beter, Bob uit KBC Radio.nl met een applausje van de Parijzenaar en iedereen die erbij was in Parijs. Ja, zeker wel. Oh mensen, ik had gezegd, we hebben nog een feestelijk iets, want ja hoor.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Dat bedoel ik maar. Want wat is dit? Is dit Frank Sinatra?

0: Marcel, Daphne, die zijn vandaag alweer 10 jaar getrouwd. Dat laat Marcel weten en hij komt er ook nog even bij. Marcel, gefeliciteerd.
1: Ik heb vanmorgen gelost in Wiesmoor in Duitsland.
0: Ja.
1: En ik heb nou net geladen in Scheemda voor Hengelo. En met een beetje geluk, dan gaat dat vanmiddag er ook nog uit.
0: Ah, goed zo.
1: Mag ik nog zo'n lekker bakkie zwarte koffie van jou?
0: Ja, natuurlijk mag je dat, ja. Had je gebak meegenomen voor ons dan? Nee.

0: Wel voor Daphne, goed zo. Gefeliciteerd, Daphne en Marcel, Duitser, 10 jaar niet een ander verheiratet. Wat goed zeg. Dus bij deze.
1: Gefeliciteerd.
0: Zo, dat hoort er ook nog even bij. Rommeke, Jan Ronner meldt zich op de valreep, Jan. Goed dat je er bent. DJ Nop, maar het moet de bu zijn. Bob, bob, bob, bob, bob. Nou, gelukkig maar.
2: No, sir.
0: We zijn doorheen. Nou, die was een beetje voor Marcel en voor Daphne Duitser natuurlijk. Vandaag 10 jaar in het huwelijksbootje. Dit was hem vandaag. Nou, weet je, we gaan morgen meteen maar eens eventjes beginnen met de derde schakel in de ketting. Als tweede halen we Take the Long Way Home van Supertramp. Ik denk Supermode laten we horen. Tell me why. En dat is hem.
3: De muziekketting. Schakel 3.
0: Hou hem tussen de lijnen, mensen. Het was een feestje vandaag. Tot morgen. Maken we morgen weer samen radio. Alive and kicking tussen 11 en 1. Zou ik wel zo leuk vinden. Hou hem tussen de lijnen. En maak er een lekkere, hele lekkere booster van. Bis morgen.

0: ik ga morgen helemaal laten horen hoor. Mensen, fijne dag.
1: We are the mighty ABC. Musical power.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Via zijn advocaat ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en twee agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: We are.

0: is KBC Radio. Altijd jouw hits,
1: jouw station.
0: Jouw station. KBC.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die afgelopen maand werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. En voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Meerdere stroomleidingen vielen uit, waarschijnlijk door opzet. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een tweetal ongelukken veroorzaakt files. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord, 10 minuten. Door dat ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Het ging ook mis op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Del heb je 10 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken afgesloten.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die afgelopen maand werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Breker, kom maar.
5: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
7: Ga naar kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. De Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, een kwartier op onthoud na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg. 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Miami,

Dat waren gouden klanken uit de jaren 80 van Level 42 en Something About You. Hier is de Spencer Davis Group, jaren 60 klanken en Keep On Running.

Soms luister ik met nostalgische gevoelens naar het huidige Radio Caroline. Ja, ze bestaan nog en zenden met regelmatig uit vanaf een schip. Jaloersmakend. Gelukkig voorziet KBC Radio in de nostalgische gevoelens van velen via ons dagelijkse Zoute Uur. Met muziek van de zeezenders. 7 dagen per week.

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. De zoon van de Noorse koningin Mette Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. En de verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Afrit Kerkdriel, 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag, een half uur vertraging na een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en Presikhaaf een kwartier oponthoud.

0: En dat was Fairground Attraction met Perfect. Ja, in de jaren 80 maakten ze wat mij betreft best perfecte muziek.
1: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: En dan nu KBC's Retro Top 3.
3: Oh!

0: ring. Knisperende knabbelringen.
1: Nibbit, dat is het!
2: Dit is de Veronica LP Top 50.
3: Wij hier bij KBC Radio vinden het leuk om wat meer interactie met onze luisteraars te hebben. En nu hadden we bedacht, het lijkt leuk en we hebben daar al positieve reacties op gekregen, om top 3'tjes uit te zenden van liedjes uit de jaren 60 en een top 3 uit de jaren 70. En daar hebben we de actie van de luisteraars voor nodig. Kijk even wat jij leuk vond aan muziek uit de jaren 60.
4: Wonderful Big L.
3: En stuur ons alsjeblieft een top 3. En wat vond je leuk uit de jaren 70? Stuur ons een top 3 uit de jaren 70. En ga daarvoor naar studio@kbcradio.nl. Dat adres is studio@kbcradio.nl.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste vertraging in de Randstad. Er staat 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat voor de Schipholtunnel een vrachtwagen die te hoog is. Daardoor is de tunnel tijdelijk dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort 3 kwartier extra reistijd. Er staat een auto met pech.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jetten de begroting voor volgend jaar direct openbaar maakt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. En de zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen. Een half uur vertraging door een ongeluk, één rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging, er zijn drie rijstroken dicht. Op de A27 Almere richting Gorinchem staat een auto met pech, tussen Bilthoven en Knopen Rijnsweerd 10 minuten oponthoud. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dicht voor de Heijn-Noordtunnel. Daar staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
3: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
3: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
5: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaan.

0: gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend de Hoek en Roelevarensveen een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Waterberg en Zevenaar een half uur. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Spencer Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. En een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft van het land af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Knopen de Bresseplein. Een ruim een half uur extra reistijd. Dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Rotterdam Prins Alexander zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda richting Gorkum, tussen Oosterhout en Geertruidenberg een kwartier. Op de A35 Enschede richting Almelo, tussen Enschede en Delden 3 kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? Het verkeer moet daar over de vluchtstrook.

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. De ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden kort.

0: Kort daar de meeste vertraging is er nog in Zuid-Holland en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopend Hoek en Roelevarensveen. Een half uur extra reistijd, dan komt er een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hendrikje door Ambacht. Een uur extra reistijd, 2 rijstroken zijn dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander. 20 minuten oponthoud na een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging.
1: We are officially the hottest AM station.
2: Windkracht 6 tot

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardinkveld, Triesendam en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd, tussen Nijega en Hardegrijp, een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen.

0: Er werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. We are.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. Volgens EU-buitenlandschef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. De politie heeft 2 boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten twee agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd. En men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sebiya onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: geluid van Middengolf.
1: 891
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en...

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer, het noordwestelijk deel van het land, krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws. We are

0: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Het weer, het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging bij de

Te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kensis kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wijchen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde. Online.

0: Tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde. Online.

0: Tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kensis kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

Ewald van Lied met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestand.

Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kensis kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en